is zo lut, want voor mij bist zo groot. Ik heb die leef, woedul kan ik ne zeggen. En du liegst door en kijkst einfach vergnügt. Du bist zo lut.